uit die vuis met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb, met my blou gitaar was ek Shakespeare, en betuim al saas mekaar op een goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach, want jy het ons geweer,

0: Lucky Rothman, dit is hele paar kunstenaars. Ron de Toy is daar, Reiki is daar, ja. Karen Lam natuurlijk, Hotel California, rechtstreeks van die Bokkies 2019. Jy gaan producties soortgelijk en beter sien. Hier jaar, 15 November, Grand West Arena, kry jou kaartjies nou by iTickets en maak seker jy is ingeskakel van volgende week af. Ietsie speciaals elke week, so wat ons opbou. 10 weke om te gaan, sien vir jou by die Bokkies.
1: Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk vinnig na die paaie op hierdie vrijdagochtend en ek neem aan, meeste mense is nou al by die kantoor. Daar was vroeger ongeluk op die N1 ingaande, net voor Brackenfell Boulevard, wegsleepdienst op die toneel, al die bane is oop. Ongeluk op die N2 ingaande, net na Jan Smits, geen beserings nie, al die bane is wel oop. Nog een ongeluk, N1 uitgaande, na Monte Vista Boulevard, Drukverkeer op die N1 ingaande by die afrit na Laarkerkstraat, ook by die Verhewe Snelweg ingaande. Dan in die stad, nou dat allemaal daar is, toe besluit iemand, wacht. Daar is een ongeluk op Heringrachtstraat in die middestad, geen beserings nie, die nooddienste is op die toneel. As jy enig iets teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
3: Lekker met wiskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar volle R400 op die Waypoint Spyderstoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter AgriMark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou Bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Johannesburg een wereldstad. Dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker. Vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt. Hou weer landen worden. Geld verbrood in sop. Toen achterdog zijn kop uit stil. Die staat ze uit me val. Op zoek naar melk en linnen. Staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop. Verdoorder zonder tal.

vrij nauwe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijzes deel, wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang, voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht voor een man in de pak een plaats zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oh man. Je heren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt. Jouw beker leeggemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh man. Die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat. Die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen, man.

0: Riley Greendome, That's Just Me. Fatma of Lost My. Nou in between. Jij is op je beter alternatief en ik heb net gedacht, ik moet hier doen. Ik moet het net gaan weer spelen.
1: Hi Natasha. Toen mijn sientje klein was, was hij baie lief voor die liedje Geronimo. En hulle sing daarin Bombs Away,
0: ja?
1: Bombs Away. En hy het gesing, hy het natuurlijk gedink, het is Vang vir my,
0: Vang vir my. Okay. So ek het die liedjie so baie geluister op 'n stadium in my motor, dat my Bluetooth het geweier om te connect. Hy het geweier, hy het gesê nee.

rusten. Ek stem 100% saam met hom, ek sou precies dieselfde gesing het. So gepraat daarvan, sit hom lekker hard, want het is vrijdag. Yes!

0: Jan Bederf my weer vandag. Sy idee was fantasties en die volgende ene, politiekar met komma.
1: Die Peter Alternative.

gaan een mooie dag wezen voor jou vandaag, want het is vrijdag. Oké, maar wacht. I can see clearly now the rain is gone. Ja, dis dalk omdat ek hierdie liedjie te goed ken, maar ek hoor rain. Ek hoor I can see clearly. En ons, jy ken hom ook so. I can see clearly now the rain is gone. Dan die volgende een wat ek vir het is Black Sabbath. Ek moet toch mos nou altyd een stukkie Black Sabbath arens inbring. Evil Woman. Hierdie lied staan bekend as Evil Woman, Don't Play Your Games With Me. En is oorspronkelijk dier die Amerikaanse groep Crow gesing. Black Sabbath het hulle weergawe van die lied in die 1970s vrygestel. En dit is ook dier Tina en Ike Turner op noemingswaardige wijse vertolk, al is die titel na Evil Man verander. Hoewel die lied deur verskeie kunstenaars in verskillende vorms aangebied is, meer mense dikwels dat die lirieke die frase Medieval Woman bevat, wat natuurlijk nou maar verkeerd is. Medieval Woman en nie Evil Woman nie. So kom ons hoor of ons dit kan hoor, ek kan nie geluk doen dit aan Black Sabbath nie, maar gaan met

Oké, okay, ik moet stoppen. Ik mag verder spelen. Ik mag niet. Anders ga ik wel jelle likkie voor je spelen, want het is zo lekker likkie. Die volgende een wat ik voor je heet is Lucy in the Sky with Diamonds. Kijk, uit maandag doe ik een lekker samensweringstheorie oor die Beatles en Paul McCartney. Snaaks genoeg en dit nooit geweet nie. Dit er voorzichtig per ongeluk raak gelees. En dit is nou nog als een legit samensweringstheorie, so maak seker jy skakel maandag in vir daai ene. Kyk, dis nie geheim nie, The Beatles was een van die grootste kunstenaars wat nog ooit, die 60s nog ooit gesien het. Ek meen, meisies het flauw geval, hulle het op dakke gesing. En Lucy in the Sky with Diamonds gaan eindelijk oor LSD, if you didn't know. Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Blue Seal in the Sky with Diamonds, klaarblijklik hoor mense. Hulle hoor Blue Seal in the Sky with Diamonds en natuurlijk is die regte lirieke Lucy in the Sky with Diamonds. Die gaat hy...

Ja, oké, okay, dit klinkt voor mij is, dit klinkt nog als voor mij is Blue Seal. Kom eens weer. Wel, met John Lennon weet jy nooit, want die man het goed geskryf en goed gesing en goed gesê, wat jy nie altyd regtig lekker geweet het, waantoe is hy op pad hier mee nie, maar ons gaan saam. We are all here for it. Die laaste een wat ek vir jou het, is I Like Big Butts van Sir Mix-a-Lot. Nou, dit is probably een van die frases wat die meeste memes nog ooit in die hele geskiedenis van memes geword het. I like big butts and I cannot lie. Ons allemaal weet het. Klaarblijklik hoor mense, I like big butts and a can of lime, please. Ja, geef my net daar een kanszakje van lemmekies. Yeah. She's just so... Wow. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with it, anybody waits and a round thing in your face... Ek gaan hom net daar stop, ek gaan hom absoluut net daar stop. George Ezra, Budapest.

0: As die klanke finaal van Rooksyn en Early Bee, dis so byna kwart voor 3 uur op jou vrijdagmiddag. Goeiemiddag ook aan jou, as jy so pas by ons aangesluit het. Dankie ook vir jou wat wereldwijd luister daar by bokradio.co.za. Dis die Triple H show, Albertus wat instaan het uit die program moontlik gemaakt dier Cherry Tygervallei van Halfway. Dan iemand wat laat weet het, middag bokradio padbord nou net omgewaai in Old Oakweg gedeelte van die linkerbaan is versper. Baie dankie dat jy laat weet het. Wees extra versigtig ook wanneer jy daar bestuur. As jy weet van enige ander probleme hier op die vrijdagmiddag op ons paie, deel het gerus op WhatsApp 074-2000-989.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis ook om die nieuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalist en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride technologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Muziekfeers bring jazz, indie, folk, rock en a bikkie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasella, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: up. Turn them radios up. Piampilete Pop Radio Go Eat Top 3 Nummer 3.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Nibby en van Miley, Bass Persuades. Monique, jy is een groot Miley slash Miley Cyrus aanhanger. Voel jy oor die nieuwe muziek?
1: Ek wil die rest van die album hoor,
0: okay.
1: Want ek is nieuwsgierig om te sien of sy die hele album in hierdie amper disco vibe.
0: Ik denk dat het goede werk zoals ik altijd sê, vooral hoe jij dit beskryf, ik denk dat het precies wat zij soek. Leave them wanting more. Aanhanger, voel jy oor die nieuwe muziek?
1: Ek wil die rest van die album hoor,
0: okay.
1: Want ek is nieuwsgierig om te sien of sy die hele album in hierdie amper disco vibe.
0: Ik denk dat het goede werk zoals ik altijd sê, vooral hoe jij dit beskryf, ik denk dat het precies wat zij soek. Leave them wanting more.

0: carica di quartiere.
1: Excuse.
0: Is lekker zo met jou, Steve. Kijk hoe lijken ons nou. Dit is ons thema vir vandag. Likkies met kijk. Look. Ons soek die beste ooit. Kijk. Dit is jou boklikkie vir die dag. Heel wat voorstellen wat deurgekom het. Ek sien Steve sê, kijk hoe lijken ons nou het deurgekom. Jessica.
1: Kijk, Jesse, baby. Ja. Kijk,
0: is het? Is het al?
1: Dat okay. Is.
0: Baie the look. Dus aan die kom vir een klein beetje later. Ja, baie the look. Louis Armstrong wat hier gekom het. I see skies of blue.
1: Ooh.
0: So what a wonderful world. Uitstekende keuses. Is dit een of twee? Natuurlijk. Ons het gepraat van Roxette.
2: She's got the look.
0: Dit is die beste deel van die song. Kan jy die stilte recht time, Monique? Kom ons kyk.

0: Ay, fu. No, tengo es como ya que invierto en otro sitio, es como una opción de oíste joder. Uitstekend. Hier is iemand wat ek wou gekies het. Ek was tot in met 25 minute terug vas oortuig dat hierdie my
1: keuse gaan. Oh, gaan jy verander? Oh. Jy ek dink jy sou wen met hierdie een weer.
0: Let's go. So take a look at me now. Ek sit dit al heel dag lang.

0: Der Kijk uit.
1: Ja.
0: Kijk. Look.
1: Look, well done, Zian.
0: Oké. Okay.
1: Kijk aan over jou.
0: Kijk
1: aan over jou.
0: Ah, kijk even mijn 50 rankjes. Voor jou, Monique.
1: Ah, het zijn hier, het is een goeie...
0: We gaan met wachten tot het einde van die maand.
1: Ja, ja, alsjeblieft.
0: Nog eens een of twee kijkliedjes wat er bij je wacht. Als je vandaag kijkt naar die verkeer, ons gaan ook weer vertellen. Van vandaag zo'n groot final.
1: Oef.
0: Dit is...
1: Letterlijk zie je lang en hoef een lirike.
0: Gee R1000 geschenkbewijs weg van The Grounds Meat and Deli. Zullen we naar ons in gaan nie.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou paaie. Daar was vroeger een swaar motorvoertuig ongeluk by Kloofnek in Garden. So wees asblief versigtig daar. Dan ook een ongeluk op die N2 ingaande by Somerset West Hoofweg. Die rechterbaan daar was versper. Dan kry ons tamelike klomp verslaan oor sterk winde spesifiek op Salaris Pas. Ons het vroeger ook een boodskap gekry dat die genote tunnel en ook de Toys Kloof Pas gesluit is vir beide N1 ingaande en uitgaande. As al iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet ons asblief is 074-2989.
2: Uitklok verkeer.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Van die Medielande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeeprijse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfeest bring jazz, indie, folk, rock en a bikie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadirien en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrouw jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
7: Ribbons Crew. See what happens
2: at all. Morgen Radio, jou dagelijkse dosis lekker.

0: kruid staan vang, dan sê my gekruid, laatst die ene keer Monique, hierdie een net basis die helfte van die span uitgebouw, dan is diegene wat gegaan het en geboodskap delete het en raag gemaakt het en daar het moontlik punte gekos.
1: Ja, so die vers is wat mense geknou het, maar die koorkie daaronder bevind een trio swart en wit seevoels hulle. Daaronder bevind een trio swart en wit seevoels hulle. Daaronder bevind een trio swart en wit seevoels hulle. O ja, die een wat om in die middel bevind, behoort aan my.
0: Dit is

Sounds like a melody, 20 voor 8, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou tyd vir Kom Ons Karaoke. Met ander woorde, ek speel een gedeelte en dan sing jy die liedjie. Stemboodskappe nie langer as 30 sekondes nie, asjeblief. Hier is die liedjie vanavond.

0: Everything She Wants, Wham! Net hier op Bok Radio, Bok TV, George Michael natuurlijk, waar hy groot groot naam gemaakt het. Een prachtige 4de September 2026, vanavond beweeg ons een beetje weg van die Springbok en al blijkt ons allemaal weet, hulle speel morgen. Ons het het verlede naweek gedoen, so vanavond jou woorde is, dis heerlijke lente, die winters voorbij. Eddie Brand, goeienavond my vriend.
1: Dis heerlijke lente, die winters voorbij, my jou liefie, wanneer kan ons weer
0: vroeg? Dit is mooi gedoen, goed gedoen my vriend, dis heerlijke lente, ja nee, my liefie daarby. Hier is You the One That I Want, John Travolta, goeienavond.
2: Sandy!

Swift. Dit is Jan Bloukaas. Finale uur, jou geraas partijkie 4 September 2021. My naam is Brent en ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Nou ja, toe, dit is jou klipwerf liekie. Jy weet hoe dit werk, jy stuur jou versoekie in. Vanavond een splinter nieuwe inskrywing in die 4de plek vanavond. Dit is John B. of Sloopie John B. van klipwerf.

Wake me up, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe in die derde plek vanavond, Klip Werf, jy het gestem in die finale uur. Is een lekker ene, sout en peper. MUZIEK

Sout en peper vanavond, gooi die sout, gooi die peper. Tannie Julie hier een lekker boodskapie ingekry wat sê, oh, Brent, dit is daarom maar te lekker. Oh, dit is van oom Eddie. Goeienavond, oom Eddie.

Lekker muziek vir jou, Bok Radio Bok TV, die afterparty met Gerard Skop op een vrijdag gaan. Natuurlijk DJ DG Agostino. Kan ek nou goeie sikkel? DJ D. Agostino, daar is hy. Lekker tongtwisters op een vrijdag gaan, nee? En geloof my, ek het net een glas water gehad.

0: Laat ze, kom eens proberen weer. Gigi D'Agostino, dat is ons nou beter, nee? Sien, ek kan hem doen. Met The Riddle, net hier op 98.9 FM, Bok Radio, Bok TV. En dan stuur Rudy vir my boodskap uit Amerika. Ek sien die man is in sy trekker. Hy het vir my videoclip gestuur. Luister gaan na hierdie videoclip. Al die pad uit Amerika uit. Jy kan sien, is een van die H2A manne wat lekker hard werk daar. So Rudy, baie dankie dat jy my luister. Daar in jou trekker, nee. Man is besig, hard aan die werk daar so.
1: Asai, lekker Bok Radio muziek, nee.
2: Lekker song vir jou, net hier op die afterparty hier met my Kostens Dikkie. Sensatie remix natuurlijk. Liefling, net hier op Bok Radio Bok TV, die afterparty met my gaat skaap op vrijdag aan. En jylle kom boodskappe ingekry, baie dankie daarvoor. Stuur hulle weer, ek wacht.
0: Asai, Rudy, baie dankie my maat. Dankie.
1: Ja, jy het gesê, Gerard, is naweek met die coach vat en is jy op die pad gaan drink en ry. Nou gaan hulle jou vang. Nou maar kom, ek wys jou, niemand hier gaan my vang nie. Hier is my koelerkie, nee. Kom ek half ietsie koutsie so uit.
0: As hy
1: lekker kouts.
0: Daar's 'n ijskoude glas water.
1: Daar vat hy. Al die vat het my se sippie uit. In die Nola, dis Rudy wat praat. Dankie vir die show. Gerard, laat hom loop, kom ons maak die trokke vol.
0: Laat hy loop so stroop, my pel, laat hy loop so stroop. Daar's hy, laat hy loop so stroop. Baie dankie Rudy, al die pad uit Mississippi uit, en die man het een hele koelerboks daar, met botteltjies water, still water, en hy sê, is geen polisieman of verkeersbeamte gaan om aftrek, haal op sy stikkie land nie. Nou Rudy, baie dankie vir daai ene, sy man met een lekker sin vir humor, baie dankie Rudy, ek waardeer het. Skapie, so jy is een springbok, maar wie is jou karrikapspan? Ek is natuurlijk een stormer, die Western Province, come on. Hoe kan jy my nou nog so vraag, Rakker, hoe kan jy my nou nog so vraag vraag? Is jy een lion? Wat is jy? Jy bly ons in die Weskaap, maar wat is jy? Is jy ook een stormer? Is jy een WP? Laat weet bykie vir my. Gerard het so een boodskapie gekry van, sy sê Gerard, of dis Ella, Ella uit Nieu-Seeland. Sy sê Gerard, ek hou van een bokpaarkie, dis vir my baie sexy as my man een bokpaarkie het. Daar sy, nou praat jy. Ek het op een stadium een bokpaarkie gedra, maar toe het ek nou te sleg geraak om hom mooi te shape elke dag. Nou laat ek hom mooi vol uitgroei, dan gaan ek een keer een maand Saints en Sinners toe, en die man is professioneel, en hulle sorteer hom vir my uit, en hulle doen hom lekker, en is een lekker ervaring. Baie dankie aan Saints en Sinners, hier so in Brackenfell, wat na ons omroepers, die manne, kyk. Ons waardeer het oprecht, ek gees my vir hulle een lekker shout-out vir Saints en Sinners. Dan een boodskapie gekry. dit is nou van, Porra gaan nou weer vir my enekie stuur. Porra is een besige man vanavond. Porra, lekker om van jou te hoor, my pel. Ek is bly, jy is weer lekker gezond en aan die gang. Man het so rukkie terug, het hy een bykie seer gekry, het van die trappe afgeval en een paar ribbes gekraak, maar ek is bly om te sien, Porra is daarom nou weer gezond en aan die gang en op die been. Dis hoe het moet wees, Porra, dis hoe het moet wees.

0: 989 FM.
1: Je kan aftershave aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd meer, krijg voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo binnen.
2: Je zong een
3: schot.
2: Assai, speciaal vir julle. Net vir die bokke. Jacobus, ek gaan nou jou woesnuit speel.
3: Kom hier ref nou. Voetsek. Voetsek. Breng by met die bok.
4: Hier kom hier Ossie. Kiwis. Engelse.
3: Anna, maar waar zijn mannen?